Hallo de Loer, ik ben Ricardo Benito, penyanyi lagu Londo Maduro. Rico mag ik nog kaken en er is